Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsdedorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsden-Dorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsden-Dorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Schelfen krijgt binnen afzienbare tijd een opvallende militair over de vloer. Prins Gabriel, de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde, kiest na zijn studies aan de Koninklijke Militaire School voor een verdere militaire loopbaan als paracommando. Een deel van die zware opleiding zal plaatsvinden in het Belgian Training Center for Paratroopers in Schelfen. Hij gaat ook nog naar de infanterieschool in Aarle. Daar krijgt hij een professionele opleiding die hij moet voorbereiden op een functie als pelotonscommandant bij de infanterie. En volgens de huidige planning

0: gaat die opleiding duren tot maart 2027. Het zal dus april volgend jaar zijn dat het eigenlijke traject richting paracommando begint in Schaffen. Een gsm, bankkaart, sleutelbos kwijt op Pukkelpop. Ja, misschien ligt het bij de stad Hasselt, want na het festival werden 563 verloren voorwerpen geïnventariseerd. Eigenaars kunnen via iLost controleren of hun spullen gevonden zijn. Na vier dagen Pukkelpop blijven er traditioneel natuurlijk veel verloren spullen achter op de festivalweide en campings. Voorwerpen die tijdens het festival niet werden opgehaald bij de stand voor verloren voorwerpen zijn dus overgebracht naar de stad Hasselt.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
3: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio.
2: En dat hoor je. De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
5: Vaak ontstaat

0: hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
2: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
1: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.

0: maar niks gebeurt.
1: Goedemorgen.
2: Nee, er gebeurt niks. U kan rustig blijven ademhalen. Oh, er zijn er al die naar huis willen. Dat valt tegen. De Osmonds dadelijk met Going Home. Maar er is ook nog om mee te zingen. Jerry Rafferty doet de Baker Street. So don't go away.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

0: waren er nog bakkers. Maar nu moet je voor die geur al naar de Lidl of de Aldi, hè? Cherry Rafferty, de Baker Street.
1: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

Ja, ja, het is de laatste ochtend van de pamperbroeken. Morgen mag hij naar het kleuterklasje. En er is nog plaats, hè? En bij Wiltura ook. Maar dan in zijn armen. Oh.

Na zijn optredens was dat wel zo, hè? Mensen zullen zich dat ongetwijfeld herinneren. Dan kon je op de foto met Wiltura, zo in de armen, hè? Er was plaats in zijn armen. Er was maar één echte VIP-plaats, die was voor Jenny. En die heeft hij nog altijd, en dat is mooi. Dit is Demerstad en Terence Trent D'Arby. Sign your name.

Gurley en Andy. Voor de liefde moet je met z'n tweeën zijn. En dat klopt wel, hè? Min of meer. Ja, dat moeten we beamen. Vrijdag vindt de waterloopjogging plaats vanaan Sportpark De Laak in Aarschot. En voor de 14 kilometer weer klinkt het startschot om 7:15. Voor de 9 kilometer om 7:20. En voor de 4 kilometer om 7:30. De wandelaars vertrekken best wat vroeger wegens de invallende duisternis. De inschrijvingen zijn open vanaf 18 uur. Het deelnamegeld betaal je ter plaatse. Zaterdag en zondag vanaf 10 uur ben je welkom in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek. Tussen 12 en 5 is er om het uur een rondleiding. Je proeft er van de huisgemaakte pizza en uiteraard van een glaasje wijn. Mag dat wel, hè, van Frank van den Broeke. En zondag tussen 8 en 16 uur organiseert de VZW Martine van Kamp haar tuinfeest aan de Turnhoutse baan in Diest. Je kunt er ontbijten, brunchen of een stukje taart eten. Animatie vind je aan de verkoopstandjes met kinderanimatie en met de plantenlotto. Oh, zeker. Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat is voor 's nachts, hè, want nu is het al klaar. Hè. Je had dat eerder moeten bedenken. Talking Loud and Clear op Demerstad.

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende

0: in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Tracy Ullman, Engelse comedienne die het ook maakte in Amerika. En They Don't Know. Zou dat zo zijn? Ja, zouden de paters van Averboden dat niet weten? Dat er in Maritsu wordt getechnobeat. Ik heb dat gelezen, hè. Daar zijn paters bezig met technobeats te draaien. Hè. En om de jeugd te lokken. Hè. Maar ja, misschien is dat wel een goed idee, hè, voor Averboden. Ik geef het maar even mee. Hè. Christina Aguilera, Radio Demerstad, de genie in

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: duurzaam resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Hang eens een geel lintje in de boom. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Tony, Orlando en Dawn. En wat eten wij vanmiddag? Zou dat een goudhaantje kunnen zijn?
1: In 10

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Je hoeft hem niet te zeggen hoe hij leven moet, Benny Nijman. Maar zo ken ik er nog, hoor, van die koppige beren zo. Hè. Als je daartegen zegt dat alcohol schadelijk is, dan beginnen ze nog maar net te zuipen. Hè. Ja, maar ja, zo zit het in elkaar. Hè. Het festival, niets dan de waarheid. What I like about you, the romantics. Hey!

romantiekelingen verzamelen hier tussen 7 en 9 in het festival en zingen mee met alle romantische liederen. Les in de meezingcultuur van Les Humphrey Singers Mama Lou.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
4: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
3: Voor sommigen gaat het om een 500.000 euro per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
5: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlander de donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal

0: $1,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de tweede keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
1: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
0: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maxima tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Goedemorgen, welkom in het festival. De enige show die zichzelf iedere dag weer opnieuw overtreft. Ja, zo'n beetje zoals die Michael Duplantis, maar ik krijg daar niet zoveel geld voor. Hè? Nee. Eerder scheef voor bekeken, ja.
1: Goedemorgen.
2: Nee, ze vertrouwen.

waarheid en niets dan de waarheid tussen nu en 9 uur nog. Ik weet dat. Dat komt af en toe zwaar naar binnen, maar even slikken en gewoon weer doorgaan. Wij moeten dat ook doen, hè. En we zingen mee straks met Whitney Houston. De moeilijke, hoor. Inker en Hamilton, The Poetry in Motion. Maar om te beginnen, The Pretenders. Met Carissie, hè, vooraan aan de microfoon. En Back on the Chain Gang.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Govaerts Groep.
7: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Op

Hij moest haar graag zien of het ging niet door, het feestje. I wanna dance with somebody who loves me en Whitney Houston. Zo zijn wij niet, hè. Bij ons is iedereen welkom, hè. Ja, indien ik alle mensen die niet van mij houden zou afwijzen... Er schoot niemand over, hè, ja. Uiteraard. De Gombe Dance Band, het groepje van The Son of Jamaica, maar ook van dit. Aloha Hoo op Hawaii.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Heb je dat gelezen van die Nederlandse family man, of hoe moet je dat noemen, die, ik dacht, 199 kindjes had gemaakt, als spermadonor uiteraard. Hè. Ja, maar dan zijt je goed bezig, hè. Dan zijt je werkelijk een echte family man, hè.

Het is de karaoke-show met de man die 199 kinderen niet gemaakt heeft. Dat is ook een kunst, vind ik, hè? Want ja, met mij kan je onmogelijk naar de oorlog gaan, hè? Ik trek mij altijd en overal terug, hè? Dit zijn de Shadows op Radio Demerstad op deze 31 augustus. Denk aan 31 augustus 1974. En remember, de tune van Radio Atlantis.

Het is een goede vraag van Bots. Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Maar, oh, breek mij de bek niet open, hè. Want als we rekening moeten houden met onze topminister Frank van den Broeke, ja, dan wordt het niet leuk, hoor, de komende jaren. Dan wordt het bronwater en eventueel zelfs regenwater, hè. En zo, hè. Op de kin kloppen, hè. Dat kunt het toch, hè. Ja, maar dat zal het zijn, hè. Phil Collins op Demerstad. Take me home.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: De zomer is hier.
5: Zomerradio.
4: En dat hoor je.
6: De zon en de muziek.
4: Radio Demerstad.

0: to be a hula, hula, hula, the fun.
1: Cantara Pepe. En Pepe die gaat morgen opgelucht ademhalen. Hè. Die zit vandaag nog een laatste dag met de TikTokkende kleinkinderen. Die heeft het nog één dag lastig, maar dan is het ook vakantie voor hem. Hè. Salut!

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
4: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
3: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: 1 velden, ruimte, en 2 mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende

0: voetbalclubs met 5 verschillende pleinen. En wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
1: De clubs die blijven bestaan, wordt het daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
2: En wat nu?

0: Het is intussen tijd, 46 jaar geleden, de eerste grote hit voor de Stray Cats in Vlaanderen. Deze Runaway Boys. Ja, het komt uit mijn jonge jaren en ik was toen zo bang hè, dat ze die snaren van die contrabas gingen overtrekken.
1: Classics at work.
0: Maar ja, later bleek het wel dat het zo moest zijn. Misschien was het nog één keer uitslapen deze morgen. Of hebben jullie een algemene test gehouden deze morgen? Maar, hele goeiemorgen. Maandag 31 augustus zijn we. Het is de laatste vakantiedag voor velen. En toch met de beste classics op de werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: Anrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.
4: Radio Demerstad. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead, go ahead.
4: I want to get into it, man, you know.
5: Go ahead.
4: Like a sex machine, man.
5: Yeah.
4: Moving, doing it, you know.
5: Yeah.
4: Can I count it off?
5: Go ahead.
4: One, two, three.

0: was dat hij zijn eigen ding mocht doen. Ja, dat heeft hij heel vaak gezegd de afgelopen 2,5 minuut. James Brown was dat. Sex Machine.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: De courgetten die gekocht werden bij Aldi en bij Colruyt, die worden teruggeroepen. Want er is een kleine overschrijding van de hoeveelheid heptachloor vastgesteld. Maar met weinig gezondheidsrisico's hoor. Aldi en Colruyt die vragen om de groenten niet te consumeren, dus niet op te eten, maar gewoon terug te brengen naar de supermarkt. Eind van de maand september, dan is er voor de derde keer de Leuven Pride. Daar gaan we straks ook over praten. En er is één horecazaak in Leuven die toch de nek al wilt en durft uitsteken. Bistro De Werf op het Hogeschoolplein in Leuven doet nu al de voorbereidingen op het volledig rookvrij terrasbeleid dat er zal komen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2027. Ja, ik hoop niet dat dat tot problemen gaat leiden. Lindsay Buckingham en Trouble.
3: I

0: werkvloer op maandag voormiddag. Radio Demerstad staat aan. Fijn dat je meeluistert. Dankjewel daarvoor. Ook thuis of in de wagen. De Four Tops waren dat op de radio met een classic uit het einde van de 60s. En zo maken we ons ondertussen klaar voor twee tophits uit de 80s. David Bowie en Michael McDonald. En we maken ons klaar ook voor andere verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit onze buurt.
1: De werkvloer.
0: En straks ga ik ook wat meer duiding geven over die terugroepactie bij Aldi en Colruyt. Want de courgetten die worden dus teruggeroepen wegens te veel heptachloor. Er is een kleine overschrijding vastgesteld, maar met weinig gezondheidsrisico's. Maar straks meer uitleg in de koffiecorner bij Demerstad om 9:40.
1: De werkvloer.
0: Bistro De Werf op het Hogeschoolplein in Leuven heeft het terras opgedeeld in twee zones. Een beetje vreemd, maar toch één voor de rokers en één voor de niet-rokers. Want de horecazaak wil de klanten nu al voorbereiden op het geplande rookverbod dat er komt op de horecaterrassen vanaf 1 januari. De Werf is net voor de zomervakantie al begonnen met die nieuwe indeling en dat met duidelijke en kleurrijke signalisatie. En dat helpt. Ze krijgen positieve reacties en ze willen die huidige terrasindeling nu ook zo behouden. Want dat is een hele goede repetitie op het volledig rookvrij maken van de horecaterrassen vanaf 1 januari 2027.
1: De werkvloer.
0: Na jaren worden deze week de laatste frietjes gebakken bij Lux Friet in Wilselen bij Leuven. Luc en Sylvia die gaan zaterdag de frietketel nog één keertje aanzetten en dan afzetten en de zaak sluiten. En vanaf volgende week hangt op het raam zaak te koop. Ze zijn de klanten zo dankbaar voor het vertrouwen en de mooie herinneringen. Luc en Sylvia die voelen dat het nu tijd is om een stapje terug te doen na veel werk en na die emotionele verbondenheid met de frituur. Ja, het is vanaf zaterdagavond tijd voor fysieke en mentale rust.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Tot aanstaande donderdag is het Waanrode Kermis. Ja, misschien gaat onze collega Patrick van Laar, dat is onze stem van de lunchradio bij Demerstad, misschien gaat Patrick donderdagavond deze hit nog eens opzetten. David Bowie uit de 80s en China Girl.
1: Classics at Work met Dirk Smit.
0: Dus tot donderdag nog Waanrode Kermis. Straks van 5 tot 9 wordt in de Dorpskom een rommelmarkt georganiseerd. En vanavond is het ook comedyavond. Morgenavond is het kaartavond. En donderdag gaat collega Patrick van Laar dus Waanrode Kermis mogen afsluiten met de grootste 5 classics. Van vrijdag tot en met het einde van het weekend vindt op de Citadel van Diest Cirque Gitan plaats. Voor jong en minder jong is er een opvoering voorzien. Vrijdag namiddag om 4 uur en op zaterdag en zondag om 12 uur 's middags. En het volgend weekend dan houdt de koninklijke fanfare strijd naar Eendracht. Dat is de fanfare uit Testelt. Volgend weekend houden ze hun jaarlijks mosselfeest. Zaterdag en zondag is de keuken open vanaf 12 uur. Deze activiteiten en nog vele andere voor de komende dagen en het komende weekend staan op onze website www.radiodemerstad.be en rechtsbovenaan doorklikken naar agenda. Het is tijd voor muziek uit de 90s. Wet, wet, wet komt eraan, maar eerst All or Nothing van Cher.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: klaar, Sam.
1: Met een kusje en een knuffel op de werkvloer gaan we stilaan op weg naar het regionale nieuws van 10 uur bij Radio Demerstad. Zaterdag 26 september gaat in Leuven voor de derde keer de Leuven Pride door. Door de stad trekt dan een kleurrijke stoet waar zichtbaarheid, verbinding en solidariteit centraal zullen staan. Het moet een dag worden van liefde en diversiteit. En na wat er gebeurde in Berlijn worden er ook extra maatregelen gevraagd en genomen voor de veiligheid van die feestdag. De Love Pride in Leuven, zaterdag 26 september. Meer nieuws uit onze provincie weet Chris zometeen dus om 10 uur na Kim Wilde. In april van volgend jaar komt ze nog eens naar ons land voor een drietal concerten. Hier is ze met View from a Bridge.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen zijn de wieken van de verloren kostmolen onlangs weggehaald. Die molen wordt de komende maanden stevig onder handen genomen. De wieken ervan verwijderen is best ingrijpend, want ze wegen 1600 kilogram en zijn meer dan 20 meter lang. De restauratiewerken duren een half jaar. De stad Diest heeft voor de totale restauratie €350.000 voorzien. Van dat bedrag legt de Vlaamse overheid nog eens €220.000 bij. Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft het wagenpark van het team Technisch Beheer en Uitvoering vernieuwd. 12 nieuwe lichte bestelwagens vervangen 13 oudere voertuigen. 10 van de nieuwe voertuigen zijn elektrisch, de overige 2 zijn plug-in hybrides.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportcite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
4: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.

0: Aangename muziek op de werkvloer uit de 80's. The Pointer Sisters en Jump For My Love. Dit zijn de arbeidsvitaminen op maandagvoormiddag. Dit zijn ze.
1: Classics at work, tips, weeks,
0: stand. Ja, deze morgen verliep eigenlijk nog alles chill in de keuken bij het vertrek naar het werk. Maar morgen vroeg zullen er 2 extra lunchpakketten moeten bijgemaakt worden. Hè. Vanavond misschien alles een beetje klaarzetten. Dat scheelt wel wat hoor. En daar kan je dan ook de kinderen mee betrekken. Want zo zijn zij nog gemotiveerder om morgen aan dat nieuwe schooljaar te beginnen. Ja, een goede voorbereiding, dat is veel waard, hè?
2: De werkvloer.
0: En straks de terugroepactie van de courgette bij Aldi

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Radio Deemestad.
2: Jouw radio.
4: Tijdloos.
3: En verfrissend.

0: Het liedje Mr. Blue Sky werd op het einde van de jaren 70 geschreven door Jeff Lynne van Electric Light Orchestra tijdens een concerttournee. Ze waren op dat moment in Zwitserland en vanuit zijn hotelkamer keek hij naar de blauwe Zwitserse lucht met één wit wolkje dat voorbij kwam. En dat was de inspiratie voor deze Mr. Blue Sky. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: En hier in Vlaanderen toch wat opklaringen in de grijze lucht boven de bouwsector, want de bouwbedrijven in Vlaanderen zijn voor het eerst voorzichtig positief over hun toekomst.
1: De werkvloer.
0: Na jaren van stijgende kosten en crisissen toont de sector nu een lichte verbetering. De sector heeft sinds de coronacrisis, en dat is toch wel wat jaren geleden, de oorlog in Oekraïne gekend, met achtereenvolgens die sterk stijgende materiaalprijzen, de energiecrisis, de hoge looninflaties en die geopolitieke crisissen overal. De bouwfederaties waarschuwen nog wel voor die fragiele ondergrond die er is, want ja, de situatie in de bouwsector kan zomaar snel keren en hopen dat de komende kwartalen de werkelijke duurzaamheid van die groei kan bepalen. Ja, noem het dan maar een regenboog boven de bouwsector. Het is koffiepauze met Laura Brunningham, met Sam en Dave, en dit is Elvis Presley. Yes.

0: Wie altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Hits.

0: Self-control. Laura Brenningham bij Radio Demerstad uit 1984. Ja, je zou zomaar je zelfcontrole verliezen, hoor.
1: Classics at work.
0: Ja, het is nu wel om bij de pink te blijven. Hè. Eerst was er het berichtje bij Aldi en later riep ook Colruyt op om de gekochte courgette terug te brengen naar de supermarkt en niet te gaan consumeren. Er zou te veel heptachloor in zitten.
2: De werkvloer.
0: En wel, die courgetten die zijn gekocht in de maand augustus in Aldi en in Colruyt. Er is een kleine overschrijding vastgesteld van die heptachloor, maar met weinig gezondheidsrisico's. En dat bevestigt ook professor Tietgat van de KU Leuven. De groenten werden gekocht tussen 10 en 22 augustus in de befaamde supermarkten. En zij vragen dus nu om die groenten niet op te eten. Wie ze terugbrengt naar de supermarkt, die krijgt het geld ook terug zonder de originele verpakking of zonder een kassaticket. Heptachloor, dat is een bestrijdingsmiddel dat vele jaren in de landbouw werd gebruikt tegen insecten en termieten. Maar overmatige blootstelling kan de lever aantasten en mogelijk kanker veroorzaken. Maar dat is voor alle duidelijkheid, en dat bevestigt professor Tietgat van de KU Leuven, dat is in deze zeker niet het geval.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via...

0: hebben we destijds de jongens van Fool's Garden leren kennen. Hun eerste hit in Vlaanderen was dat, The Lemon Tree.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: Nog eens naar onze agenda kijken voor activiteiten van de komende dagen. Woensdagavond worden in Aarschot de jaarlijkse Golden Lifetime Awards uitgereikt. En die zijn dit jaar voor Sam Goris, voor Connie Neus en voor Willem Vermanderen. En een postuum award wordt uitgereikt aan Nicole, van Nicole en Hugo. Zaterdag houdt Okra Schaffencentrum zijn jaarlijkse eetdag. In zaal Schaffenis zal dat doorgaan. Aanstaande zaterdag van 11:30 tot 14:00 en van 17:30 tot 19:00. En zondag is er nog een beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. En die gaat door op het Begijnhof in Diest. En daarna, om 19:30, dan geven de laatste twee Begijntjes er een rondleiding. En daarna is er nog Diest Zingt, onder begeleiding van Patrick Jacobs. En daarna worden meer dan 4000 kaarsjes aangestoken voor de verlichting en de sfeer op het Begijnhof in Diest. Dus aanstaande zondag is daar heel wat sfeer te beleven. Dit is Het Goede Doel en we gaan zo.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een polsbandje van de patiënt en een medicatiescanner voor die worden toegediend. Die extra digitale controle kan fouten helpen voorkomen, blijkt uit onderzoek van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Verpleegkundigen willen die extra veiligheidscheck absoluut gebruiken, maar dan moeten de randvoorwaarden goed zitten, zegt onderzoeker Tine Jugmans. We moeten betrouwbare toestellen hebben, heldere procedures, een opleiding krijgen en ondersteuningen die ook na de opstart blijven doorlopen. Voorlopig blijken mensen hun eclipsbrilletje niet massaal weg te gooien. Dat zegt Ecowerf, dat instaat voor de afvalophaling in het Hageland en de gemeente rond Leuven. Maar wil je eclipsbril toch weggooien, dan moet je die sorteren. Doorgaans is het omhulsel van papier of karton natuurlijk, en dat kan gewoon bij het papier. Maar de kijkglaasjes, die moet je eruit duwen. Die horen ook niet bij PMD, want het is geen plastic verpakking. Die glaasjes moeten bij het restafval. Het is maar dat u het weet. Maar misschien is het best van uw brilletje bij te houden, want er is volgend jaar op 2 augustus nog een gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
5: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
4: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal een bui, maximaal tot 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, we kunnen ze inderdaad geen ongelijk geven. En die Donna Hightower, ze had een hit in de jaren 70 met deze This World Today is a Mess. Goedemorgen allemaal, tussen 11 en 12. Is dit weer het programma Aperitief? John Denver zit in dit uur. Johan Verminner, ik voel me goed, ik voel me goed. En een Lovers Concerto van The Toys.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

bekende inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.

Steve Winwood was dat bij Radio Demonstrat. Steve Winwood, de man die onder meer werkte met John Lee Hooker, met Muddy Waters, maar vooral zijn eigen soloplaten waren geweldig populair uiteraard. Onder meer deze hier, While You See a Chance, in het programma Aperitief. Hey, de informatiefjes komen eraan. En dit van ABBA.

Het is een duetje met Michael Jackson, deze Paul McCartney en CCC. Donderdag aanstaande, dan hebben wij al 3 september om 19:30... overloopt Guy van der Meulen in het Huis van de Mens in Diest, het Wel en Wee van Diest, als brouwerijstad. En zaterdag 5 september van 4:00 in de middag tot 22:00 aan de avond gaat de loterbol open in de Michel Thijsstraat in Diest, met de mogelijkheid tot een rondleiding. Er is ook voetbal. Zondag 6 september om 1:00 is er Aarschot B die het opneemt tegen Tieltwingen. En om 3:00 in de middag is er Averbode Testelt die het opneemt tegen Wezel Sport.

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
0: Dit is hem. Radio Dinsdag.

Brian Lieten Vlug, stap voor stap, step by step, Peter Griffin. En laten we straks eens kijken naar het weerbericht bij Demerstad Meteo. Eerst nog wat zonnige muziekjes, Private Dancer van Tina Turner. En dit hier, Robert Holmes en Escape, de Pina Colada Song.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

laatste vakantiedag voor de meeste mensen, althans die naar school moeten. Morgen 1 september is dat allemaal. Met de muziek van Radio Themastad. Vandaag wisselen opklaringen af met bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien die in de namiddag plaatselijk vergezeld kunnen zijn van onweer. Maximaal schommelen daarbij tussen 17 graden in Ardennen en 21 graden in Vlaanderen. Morgen dan wisselen bewolkte perioden elkaar af met zon. Op enkele lichte buitjes na blijft het op veel plaatsen droog. Maximaal liggen daarbij op de meeste plaatsen tussen 17 en 20.

0: Wereldnieuws.
1: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bell RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
2: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population et ça tourne déjà dans ma tête.
1: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
3: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
1: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de 7-kamp op de atletiekmeeting in Talens in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste 7-kamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de 7-kamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.

0: Met de nodige smink op hun gezicht, totaal onherkenbaar, trokken ze de popmuziek naar zich toe. En dat deden ze dan vooral in de jaren 70. Kiss, I Was Made For Loving You. Vandaag is de smink van hun gezicht en we horen er nog weinig of niks meer van. Van ons hoort u weer wel. Het is de laatste dag van augustus en daar zijn we weer.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Van u tot een uur of twee willen wij de kapitein van uw muzikaal schip zijn. En laat dat dan vandaag de middag heten, zoals dat overigens elke andere werkdag bij Demerstad is, tussen 12 en 2. Voor zij die aanschuiven, smakelijk eten. Dit is Siparata en de Delrons.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Official Z en So Long. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk. En toen kwam deze Marlies. Ze maakte zich er alsmaar populairder mee. Daarvoor werd er ook nog gedanst. Het is te zeggen, de groep heette Kadans. En ze brachten een nummer uit dat Zo Jong heette. Dat was dan in 1983. Ik hoop dat het weekend een beetje voor u is meegevallen daar aan de andere kant van de radio. En dat u totaal ontspannen aan het middagmaal bent begonnen op deze maandag. We hebben een rustpauze ingelast en die krijgen van Masquerade.

Waar een wil is, is een weg. Dat is een gezegde dat we allemaal kennen. En dat heeft ook een beetje weerklank gehad op deze hit van Modern Talking. You can win if you want. Ze waren toch o zo populair en ze kwamen uit Duitsland. Dat verhaal hebt u al wel vaker gehoord, zeker. Volgende vrijdag, 4 september om 21 uur... brengen de Bellies op het Knoetterras in Aarschoten... niks van stijlen met hits uit de hoogste regionen van de popgeschiedenis. Gratis toegang. Misschien zit deze van Wim Soetaar daar wel tussen.

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

George Michael en Andrew Ridgeley met z'n tweeën Wham en één van hun grote hits. The Edge of Heaven, maandagmiddag bij Demerstad. Laatste dag van de maand augustus. Het is vandaag 31 augustus. There is a flock of seagulls.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Geboren in Amerika 1943 en overleden in Londen, Engeland. 4 januari 24. Deze David Soul, een gevierd acteur die ook aan het zingen ging en met deze Silver Lady ook een hit scoorde. David Soul, we kennen hem allemaal uit de legendarische serie, politie-serie Starsky & Hutch. We sluiten dit uur af met Victor Laszlo. Na het nieuws en het weer zijn we er weer. Tot zo!

raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.

John Cougar Mellencamp en R.O.C.K. in de USA. Rock op de radio, wij zijn daar niet vies van. En van nu tot de 2 uur kan dat nog voorbij komen. Goedemiddag overigens.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dr. van der Hooydonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: De zomer is hier.
6: Zomerradio.
5: En dat hoor je.
7: De zon en de muziek.
5: Radio Demerstad.

Legendarisch deze Johnny Wakelin en in Zaire. U herinnert zich allemaal wel de cowboydans of de indianendans, zo heette ze dat, die daarop gedanst werd. Over dansen gesproken. Zaterdag 5 september, volgende zaterdag dus om 20:30, houdt dansclub Optimi in Zichem open deur met demos stijldansen. En ja zeker ook country en line dance.

Yvonne Elliman en Love Pains. Daarvoor hadden we ook nog eens de Beatles met rock'n'roll music. Of houdt u misschien meer van voetbal? Wel, de voetbalcompetitie in de provinciale reekse is weer van start gegaan. Zaterdag aanstaande, 5 september, om 20:15 is er Pouter van het Exel. En om 20:45 ontvangt Sint-Truiden La Louvière voor hun volgende competitiewedstrijd. Volgende man, die heeft ooit meegezongen met de Rubettes. Hij vertolkte daar die hoge stem. En die heeft hij, hoor. Dit is Paul da Vinci.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: populaire hits, ja zeker, die mogen ook uit 1995 komen. En deze was een gigantische. The Wickfield en Think of You. Daarvoor nog een nummer voor de liefhebbers van de Franse muziek. En die kwam vandaag van Mark Hamilton. Of Mark Hamilton, moet ik zeggen. Om het helemaal precies te verwoorden. Zondag aanstaande, 6 september, om 8 uur... kan je aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest vertrekken... voor een begeleide ochtendwandeling door het natuurgebied. En dat kan zomaar gratis. Henny Vrienden en Herman Brood.
1: Hey.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar.
6: Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You. Het is bijna voorbij wat ons betreft de maand augustus op de radio, want morgen is het 1 september en dan moeten zij die schoolplichtig zijn hun plichten weer gaan vervullen. Wij zullen dat ook doen en we doen dat vanaf 12 uur hier bij Demerstad. Ook in het volgende schooljaar, met andere woorden, zijn we elke dag tussen 12 en 2%. Nog een fijne dag en tot morgen.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Opnieuw zijn 3600 folders van Kortbij, de partij van burgemeester Christophe Moluch in Kortenaken, verloren geraakt bij Bipost. De flyers voor een eetfestijn kwamen nooit bij de inwoners aan. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen ging het al eens mis. Bipost betaalt de kosten terug aan de partij en start een onderzoek. De begraafplaats van Paal wordt tijdens de lopende werkzaamheden in de weekends opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Sinds midden augustus zijn er werken aan het kerkhof in het kader van een traject om de Beringse begraafplaatsen te vergroenen en toegankelijk te houden. Daardoor bleef de hoofdingang aan de Sint-Jansstraat in Paal dicht en was een groot deel van het terrein onbereikbaar, tot groot ongenoegen van de nabestaanden. Schepen Jesse de Weijer zocht samen met de stadsdiensten van Beringen en de aannemer naar een oplossing. Vanaf vrijdag

0: course, will continue to post my thoughts.
1: Prevost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.

0: know you want a man.
1: In Excess en Need You Tonight. En ik heb jou een beetje vroeger nodig. Nu al, want we gaan siesta houden van u tot 4 uur bij Radio Demerstad.
2: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
1: Ja, ja, en ik ben heel blij dat u erbij bent. Tot 4 uur dus siesta. Patrick van Laar, die bedanken we nog even voor de middag. En we draaien nu de Gibson Brothers met de Non-Stop Dance.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

stevige top 10 hit in onze contraille eind de jaren 80. Dat was Lisa Stansfield met Live Together. En daarvoor de Corgis met If It's Alright With You Baby. En dat brengt ons bij de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demonstraat. Ja, we gaan eens kijken wat er zoal gebeurde, hè, in de geschiedenis op de laatste dag van de maand augustus. Wel, op 31 augustus 1939, exact één dag voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd België opgeschrikt door een zwaar treinongeval nabij Luik. Een brug stortte in en dat leidde tot een ontsporing waarbij 12 doden en 80 gewonden vielen. En op 31 augustus 2019 raakt autopiloot Antoine Hubert betrokken bij een zwaar ongeval in de tweede ronde van de Formule 2 hoofdrace op Spa-Francorchamps. Anderhalf uur na het ongeval overlijdt Hubert aan zijn verwondingen. En het Sovjet-passagiersschip Admiraal Nakhimov komt op 31 augustus 1986 in de Zwarte Zee in botsing met een vrachtschip. 398 mensen komen om het leven. En een dag om nooit te vergeten, 31 augustus 1997, toen kwam Diana, de prinses van Wales, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed om het leven. Dat was bij een auto-ongeluk in Parijs.

Nummer uit 1964 van de Rolling Stones. It's all over now. En dat op een 31ste augustus. Ja, dat zou wel eens kunnen slaan op de zomervakantie. En op de schoolvakantie ook. Want dat zijn dingen die allemaal voorbij zijn na vandaag. En misschien is de zomer ook wel een beetje voorbij. We gaan eens kijken naar het weerbericht. Vandaag wisselen opklaringen af met bewolkte perioden. Met buien die plaatselijk onweerachtig kunnen zijn. En maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen eerst kans op enkele buien, maar de buienneiging neemt wel af in de loop van de dag. Woensdag blijft het overwegend droog, het wordt dan zonniger en de temperaturen veranderen wel weinig. Het blijft dan zo'n 21 graden. Donderdag en vrijdag worden zwaar bewolkt met mogelijk perioden van regen of motregen. Het wordt dan wel warmer, tot 24 graden. En nu terug naar 1974 met de Stylistics. You make me feel brand new.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Dat was Morikante met Jekke Jekke. Siesta. Aanstaande donderdag om 19:30 overloopt Guy van der Meulen in het Huis van de Mens in Diest het wel en wee van Diest als brouwerijstad. En aanstaande zaterdag dan gaat de Loterbol weer open in de Michel Thijstraat in Diest met mogelijkheid tot een rondleiding. Je kan er terecht zaterdag van 4 tot 10. En ook zaterdag tussen 2 en 3 kan je van op de parking aan de Loboswijk in Schoonderbuke de Sneukeltocht mee aanvatten met hapjes onderweg. Het is een wandeling van ongeveer 3 kilometer, in het bijzonder bedoeld voor inwoners van de Lobosstraat en van de Koestraat. Maar ook niet-wandelaars zijn daar welkom om er de hele namiddag een hapje en een tapje te nuttigen. En nu muziek van Jimmy Ruffin, Hold On To My Love.

0: Plavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummer. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummer.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498 31 37 19, tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Caribbean Queen, dat was Billy Ocean. En daarvoor Ace of Base met Don't Turn Around. Wij gaan dat hier wel doen, de stoel een beetje draaien en de mensen van het nieuws laten plaatsnemen. Die zijn er zometeen met een update om 3 uur. Tot zolang nog, Frank Duval.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Schelfen krijgt binnen afzienbare tijd een opvallende militair over de vloer. Prins Gabriel, de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde, kiest na zijn studies aan de Koninklijke Militaire School voor een verdere militaire loopbaan als paracommando. Een deel van die zware opleiding zal plaatsvinden in het Belgian Training Center for Paratroopers in Schaffen. Hij gaat ook nog naar de infanterieschool in Aarle. Daar krijgt hij een professionele opleiding die hij moet voorbereiden op een functie als pelotonscommandant bij de infanterie. En volgens de huidige planning gaat die opleiding duren tot maart 2027. Het zal dus april volgend jaar zijn dat het eigenlijke traject richting paracommando begint in Schaffen. Een gsm, bankkaart, sleutelbos kwijt op Pukkelpop. Ja, misschien ligt het bij de stad Hasselt, want na het festival werden 563 verloren voorwerpen geïnventariseerd. Eigenaars kunnen via iLost controleren of hun spullen gevonden zijn. Na 4 dagen Pukkelpop blijven er traditioneel natuurlijk veel verloren spullen achter op de festivalweide en campings. Voorwerpen die tijdens het festival niet werden opgehaald bij de stand voor verloren voorwerpen zijn dus overgebracht naar de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Eupen in het oosten van ons land heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een 50-tal mensen met elkaar op de vuist toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak.

0: maait duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
2: Nummer 1 in classics. In mijn stad. It's a kind of magic.

0: Dit nummer, A Kind of Magic, was onderdeel van de soundtrack van de film Highlander, waarvoor Queen de muziek had geschreven. Dit kwam uit 1986.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Deel 2 van Siesta met straks weer een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje, zo net over 3:30, ook weer koffiepauze. Dat doen we elke dag. En er is ook veel muziek. Goedemiddag. Yeah.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Dat waren de Hollies. Normaal klinken ze altijd erg harmonieus met hun drie stemmetjes. Hier was het vooral de stem van Alan Clark die je hoorde. Hij speelde ook de leadgitaar op dit nummer en verklaarde achteraf dat het lied werd geschreven op nauwelijks 5 minuten tijd. A Long Cold Woman in a Black Dress.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: In de maand augustus domineerde de in Albanië geboren crimineel Tolon Toma het Europese nieuws. Deze 42-jarige man werd door de Spaanse politie gearresteerd na een jarenlange klopjacht.
2: Oh, jammer.
0: Hij staat in Italië bekend als de Mago della Fuga, het Italiaans voor een ontsnappingskunstenaar, omdat hij maar liefst 4 keer wist te ontsnappen uit Europese gevangenissen. Hij deed dat 2 keer uit een Italiaanse gevangenis en na zijn arrestatie in België vormde hij samen met medegevangenen een menselijke piramide om over de metershoge gevangenismuur te klimmen, waarna hij in een vluchtauto stapte. Zo ontsnapte hij toen uit de Lantai-gevangenis. Dat was in 2013. En in 2025, vorig jaar, sneuvelde de zwaar beveiligde status van de gevangenis van Rome, toen hij met een veil, lakens en bezemstelen wist uit te breken. Hij is nu dus opgepakt in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, en zal binnenkort aan Italië worden uitgeleverd.
3: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu, uit 1964, Peter & Gordon met A World Without Love.

0: Ja, moet ik het nu nog afkondigen of wat? Hij zegt van Shadow Way of Face, dat was Joe Dolce. Een leuk nummer uit het begin van de jaren 80.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ah ja, goed dat u het zegt, meneer. Ik zat er eigenlijk toch al een beetje stiekem naar uit te kijken. Koffiepauze, ik hoop dat u allemaal kan mee aanschuiven. En we gaan dat doen, hè. Genieten van de koffie, de komende 3 platen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

onze koffiepauze zit erop. Je hoorde ondertussen muziek van Blondie, ook van The Fortunes. En straks was er ook Willy Sommers. Tot en met donderdag is het Kermis in Waanrode met Inzaal Bergendal vanavond een comedyavond met diverse optredens. Morgen om 19:30 is daar een kaartenavond en donderdag een 5 met Patrick van Laar en Rudy Schepers en die ronden dan de Kermis in Waanrode af. En vrijdag om 19:00 draait in het cultuurcentrum Beringen de film The Broken Circle Breakdown. Probeer daar zeker bij te zijn, dat is leuk om die film nog eens te bekijken. Nu muziek van Third World and Tried Your Love.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Ja, tot een paar weken terug, toen dachten we ook in 2026 gaat het in België niet meer regenen. Maar het is ondertussen een beetje veranderd. En voor de boeren en voor planten en tuinen is het alleen maar goed. It never rains in Southern California was muziek van Albert Hammond. Aan het einde van onze siesta, we gaan eruit met Roy Orbison en Dream Baby. En straks ook nog Nana Mouskouri. En daarna, na 4 uur, is er Gunter Schepers met

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schoffen zijn de wieken van de verloren kostmolen onlangs weggehaald. Die molen wordt de komende maanden stevig onder handen genomen. De wieken ervan verwijderen is best ingrijpend, want ze wegen 1600 kilogram en zijn meer dan 20 meter lang. De restauratiewerken duren een half jaar. De stad Diest heeft voor de totale restauratie 350.000 euro voorzien. Van dat bedrag legt de Vlaamse overheid nog eens 220.000 euro bij. Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft het wagenpark van het team Technisch Beheer en Uitvoering vernieuwd. 12 nieuwe lichte bestelwagens vervangen 13 oudere voertuigen. 10 van de nieuwe voertuigen zijn elektrisch. De overige 2 zijn plug-in hybrides.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken, 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.

0: Glamorous Life, het is voorbij. Vandaag is de laatste dag van de maand. Concreet wil dat zeggen, de zomervakantie die zit erop. En morgen begint het school gewoon opnieuw.
1: Met Gunther door de spits.
0: De orde van de dag, zoals dat heet. Goedemiddag, de spits. Tot 1:00 of 6:00 hier bij Demerstad. Ik heet je van harte welkom.

0: sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen. Voor

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Radio Deemstad.
2: Jouw radio.
3: Tijdloos. En verfrissend.

Het zal je niet verbazen dat ze uit Spanje komt, want ze heet Luisa Fernandez. Maar ze is in de jaren 70 getrouwd met Peter Kent. It's a real good feeling, weet je nog? Dat is dan weer een Duitser. Ze hebben een tijdje in Duitsland gewoond, maar tegenwoordig woont ze naar het schijnt in Mexico-stad. Ze is een behoorlijk stuk in de 60. En uit de schijnwerpers verdwenen, dat is wel een beetje jammer.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Check de promo. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
5: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
0: De zomer is hier.
6: Zomerradio.
0: En dat hoor je.
7: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

Diana Ross die heeft een tijdje geleden, een goede maand geleden, een fantastisch optreden gedaan op de Lokkerse feesten bij ons in België. Zij die erbij waren, die vonden het allemaal goed. En je hoorde ze hier op de radio, het herbent Supremes. The Supremes, Come See About Me uit het midden van de jaren 60. Het gaat niet zo goed, hè, met de aardappeloogst. En wat heeft dat tot gevolg? Ja, de frietjes die gaan duurder worden. Spijtige zaak.

Wij weten dat als we deze naam zien staan in de playlist, The Village People, dan is het altijd feest op de radio. En dat was nu niet anders. We hebben voor één keer is niet YMCA gedraaid. Nee, we hebben een andere grote hit van de band gedraaid. Uit het einde van de jaren 70. Village People in de Navy. Je luistert naar Radio Demerstad. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit zijn de jaren 80. Het is een groepje uit Duitsland. Zij heten Propaganda.

Dit waren de Nolan's Sisters. Die zijn echt als zussen gestart met deze groep. Later zijn de groepsleden wel eens een keer gewisseld omdat die solo carrières gingen beginnen en zo verder. Maar dit blijft toch wel een van hun bekendste wapenfeiten. 1981, Nolan's Sisters, Attention to Me. En in datzelfde jaar stond dit nummer in de hitparade. Het is Quincy Jones.

Worcester Songfestival, zo wordt hij ook wel eens genoemd. Johnny Logan heeft zelf 2 keer gewonnen en dan heeft hij ook nog eens een nummer gewonnen. Why Me van Linda Martin, en dat had hij geschreven. Dus die kerel heeft best wel verstand van liedjes schrijven voor het Songfestival. Zijn eerste overwinning daarnet gedraaid. Johnny Logan, what another year. Het gaat goed met Europa als reisbestemming. Ja, zelfs heel goed, want er is een recent rapport gepubliceerd. En daarin steelt Europa de show als populairste reisbestemming ter wereld. Dus overal ter wereld gaan ze heel graag naar Europa. En dat blijkt vooral Zuid-Europa in trek te zijn.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
4: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
3: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
5: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
3: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: jaren 70 die blijven toch onvergetelijk. En Fleetwood Mac, het moet gezegd worden, die hebben toch een behoorlijke bijdrage geleverd. Getuige daarvan dat nummer wat we net draaiden uit de Rumours LP, een echte klassieker. Don't Stop Fleetwood Mac.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot 6 uur, wees welkom. En nu we toch in de jaren 70 zitten, dan hoort deze er ook bij. Tensie.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
7: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30 uur. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om

Hey, chicks for free. Zometeen is het Girl Power, want de Spice Girls die zijn onderweg. Maar eerst een grote dame uit ons eigen Belgelandje met zo'n mooie stem. Dat is ongelooflijk. Anne Christie, ze zingt haar klassieker. Dag, vrienden.

Deze groep heet Mr. Big. In de jaren 90 was er een Mr. Big groep. En die hadden toen een grote hit met To Be With You. Dat waren Amerikanen. Dit is een andere band voor alle duidelijkheid. Want die komen uit Engeland. 1977. Romeo van Mr. Big. Zo is het bijna half zes.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Geweldige muziek van de Four Tops hier bij Demerstad. We gaan een feestje bouwen op de radio op een maandag, zo net na het weekend. En helemaal aan het einde van de zomervakantie, dan mag dat toch wel. Die van 5000 volts krijg je zo meteen te horen. I'm on fire, maar eerst deze van Azzotto. Zo'n fantastisch nummer. Geniet mee van San Salvador.

Ik lees het net op het internet, ik heb het zelf ook al gemerkt. Als je Waze gebruikt in combinatie met Apple CarPlay, dan krijg je zo af en toe eens een rode flits te zien waar heel wat mensen van schrikken. Ja, echt schrikken. Het is een verschijnsel wat vooral voorkomt, enkel eigenlijk voorkomt bij Apple CarPlay. En je krijgt dan normaal gezien zo'n verkeersbord te zien als je de snelheid overschrijdt. Maar dat geeft dus een rode flits tegenwoordig. Er wordt aangewerkt. Binnenkort is het verleden tijd. Alhoewel, als je zo'n beetje schrikt, als je te snel rijdt, misschien is dat wel een goede zaak. Wie weet, wij draaien muziek, goede muziek van Frank Boeien zo meteen. Maar eerst ook goede muziek. Dit hier is Level 42. Hey.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16. 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
5: De zomer is hier.
6: Radio Demerstad.
7: Zomerradio.

Frank Boeien in de Bres indertijd. En hij heeft zelfs bedreigingen gekregen voor dit nummer. Ja, echt waar, maar het blijft een fantastisch liedje. Frank Boeien en zijn groep Zwart-Wit. Hey.

Of onze Willem met zijn motto gekomen is vandaag: neem gewoon met de auto, veilig met de auto. Willem de Groot, na het nieuws van 6 uur en na die van Bauwauwauw, tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
4: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
3: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
5: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichte vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
3: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.

Ja, een fan van het carnaval. Hè? Je vais à Rio de Janeiro. Dat was Weile Clo-Clo, Claude François. En daarmee begonnen we op de laatste dag van de maand augustus. 31 augustus. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En het is vandaag ook de slotdag van de kermis in Aarschot. Zo meteen om 7 uur. Dan is er alvast de beertjesworp op de Grote Markt. En nadien op de Bonenwijk.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leapmotor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september, kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Dat waren de zusjes Pointer in de jaren 80, bijzonder populair. En dit was een van hun dikke hits, deze Automatic uit de 1984. Het is dit weekend gebeurd. Er is weer voetbal in het Mijnstadion van Beringen. FC Beringen kreeg een doorstart en dat in vierde provinciale. Eerste wedstrijd gewonnen, 5-3 tegen Linkhout B. En over die heropstart gaan we het hebben met de voorzitter van het huidige FC Beringen. Dat is Chris Bijloos. Meneer Bijloos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk begonnen? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om het voetbal in het Mijnstadion weer nieuw leven in te blazen?
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen vorig jaar juli. We waren een dingen samen met Vigor Beringen, KVK Beringen was dat. Mm-hmm. En daar is vorig jaar de stekker uitgetrokken uit de eerste ploeg. Ja. Dat was eerst eigenlijk een volledig faillissement, hadden ze gezegd. Toen heb ik een paar mensen gecontacteerd. En omdat er altijd al langer sprake van dat we toch zouden willen dan beginnen. Als het ooit moest fout lopen met KVK Beringen, nu was het ideaal. Ja, ideaal is dat nooit niet als andere ploegen ophouden met bestaan. Maar dat was het moment om terug een ploeg in Beringen met de naam Beringen te dragen. Hè.
0: Ja.
1: Terug in het provinciale voetbal.
0: Ja, en terug in het Mijnstadion ook, hè?
1: Ja. We hebben dan mensen beginnen te contacteren. Dan hebben wij in eind augustus, begin september, een soort crowdfunding opgestart. Voor terug te kijken wat de interesse was van onze achterban. Want ja, als je iets wil starten, moet je weten of je een achterban hebt of niet.
0: Ja, uiteraard. En dat is wel goed gebleken, hè, want er waren meteen op de eerste wedstrijd 400 mensen. Dat is niet onaardig in de vierde provinciale.
1: Ja, dat klopt ook. En het was een groot succes. Iedereen was tevreden. We hadden ook een receptie voor onze sponsors.
0: Oh ja. Oké, dus dat is in ieder geval een geslaagde start, zou ik zeggen. Er wordt ook veel verwacht, hè, want in de kranten lees ik dat Beringen FC de titelkandidaat nummer 1 is.
1: Ja, dat is de krant die ons dat toeschuiven. Natuurlijk, wij zijn iets meer bescheiden. En wij durven wel wat ambities uitspreken dat wij willen spelen om zeker de eindronde te kunnen spelen. Mm-hmm. Natuurlijk, alles wat hoger is, is voor ons beter natuurlijk. Maar zeggen dat we titelkandidaat zijn, we kennen de reeks niet. Dus
0: nee.
1: Het is nieuw voor ons ook. Hè.
0: Ja, het is allemaal nieuw inderdaad. En bij die opstart in dit weekend, afgelopen zaterdag, waren er ook wat oude coryfeeën van het vroegere FC Beringen aanwezig.
1: Ja. Dat klopt ook. Er waren de oude coryfeeën aanwezig en er hebben vier daarvan hebben de aftrap gegeven. Dat was Paul Russo, Hans Koelman, Marcel Put en Tony Gijpen. Die hebben de aftrap gegeven.
0: Oké, dat zijn namen die inderdaad bij de iets oudere bevolking wel tot de verbeelding spreken. Je zegt niet meteen titelkandidaat, maar is qua spelerspotentieel dat wel aanwezig om een goed resultaat neer te zetten?
1: Ja, daar ben ik heel zeker van. We hebben heel veel jonge gasten gehaald, waar heel veel groeimarge in zit nog. Mm-hmm. Omdat we kijken verder dan één seizoen, we willen naar de toekomst kijken.
0: Ja.
1: Dat kun je alleen met jonge spelers. We hebben een paar ervaren rotten bijgehaald, die dan die gasten moeten bijsturen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: En dat lukt tot nu toe vrij goed.
0: Een mooie combinatie tussen jeugd en ervaring. Ja, waar willen jullie op lange termijn met de FC Beringen naartoe?
1: Wow, we zullen toch zo snel mogelijk naar eerste provinciale willen gaan.
0: Ja.
1: Maar we willen natuurlijk nog niet kapot groeien. Hè. We willen dat stelselmatig doen. Natuurlijk zouden we dit jaar willen kunnen promoveren. Alles via de titel of via de eindronde.
0: Dat zou wel mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Dat gunnen we de jongens ook. Dat we dat kunnen waarmaken natuurlijk. Okay. Als dat niet zo is, is dat ook geen ramp. En dan proberen we het volgend jaar opnieuw.
0: Ah ja, zo is dat. En als het publiek ook naar het stadion blijft komen, dan is dat ook fijn natuurlijk. Hè.
1: Dat is ook zo. Ja. Die ambiance die er was. Ik heb daarna nog bij de spelers een gesprek gehad. Die zeiden ook, die jonge gasten, van we stonden te trillen op z'n benen. die jongens, dat zijn jonge gasten. Die hebben wel al op redelijk niveau gespeeld. Maar niet voor 400 mensen, begrijp je dat?
0: Nee, inderdaad. Goed. Oké, dat is ook heel fijn voor, niet alleen voor jullie, maar dus ook voor de spelers die het op het veld moeten doen. Goed, meneer Bijloos, dank u voor deze toelichting en heel veel succes met het nieuwe FC Beringen.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, dag.
1: Dankjewel.
0: Dat was Chris Bijloos, de huidige voorzitter van het nieuwe FC Beringen, over de heropstart van het voetbal in het Mijnstadion.

Muziek uit Greece, John Travolta en Olivia Newton-John. Dat was You're the One That I Want, dikke hit in 1978. De ene song na de andere uit de soundtrack van de film scoorde natuurlijk in de hitlijsten. Ballonvaarder Chris Houtmeijers uit Molenstede heeft samen met een collega deelgenomen aan het WK gasballon luchtvaren, als ik dat allemaal goed zeg. We gaan het over zijn avontuur zo meteen met hem hebben. Maar eerst moeten we nog even naar Noord-Ierland, want Van Morrison die is jarig vandaag. Hij wordt er namelijk 81. Hier is hij solo met zijn Brown Eyed Girl.

0: Ja, ze stond afgelopen zomer met haar circus weer in Oostende. Dat was Camille met de vuurwerk. Ja, afgelopen dagen heeft Chris Houtmeijers uit de Molensteden samen met zijn co-piloot Geert Persman deelgenomen aan de prestigieuze Gordon Bennett Race. Een soort WK voor luchtballonnen. We gaan over dat avontuur het even hebben met Chris. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond, Willy.
0: Ja, jullie zijn net terug, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn een twee uurtjes geleden zijn we teruggearriveerd in Molensteden.
0: Ja, oké. Okay. En de Gordon Bennett Race, vertel eens, wat was dat voor een wedstrijd?
1: Gordon Bennett Race is de oudste ballonrace die er bestaat ter wereld. Die is de eerste keer aangevangen in 1906. Dat is niet een warme luchtballonrace, dat is een race met ballons die gevuld zijn met vroeger helium, nu met waterstof. En het is een heel simpel reglement, dus hetgene wat dat we moeten doen, of wat dat we eerst moeten we geselecteerd geraken voor het WK, want er is het WK, is de verste afstand afleggen in rechte lijn.
0: Mm-hmm. Oké, dat hebben jullie geprobeerd, maar is helaas niet helemaal gelukt, hè, zoals jullie dat wilden.
1: Ja, we zijn want we hebben onze metromensen en onze ATC-mensen waren super, super goed. We zijn opgestegen, we hebben altijd de nacht doorgegaan. We zijn zaterdagnacht opgestegen. We hebben altijd snelheden gehaald tussen de 60 en 70 kilometer per uur. We hebben 750 kilometer afgelegd en dan zaterdagochtend om 9 uur hebben we in één keer een panne gehad aan onze batterij. Dus we zien onze communicatie en onze GPS en al hetgeen dat we gebruiken in onze mand van een batterij. En die voorzien we van een EFOI, dus die maakt de stroom. En die batterij moet op een bepaald moment is die stuk gegaan. Dus onze stroom is volledig uitgevallen.
0: Ja.
1: Hebben we beslist van oké, we gaan nog zo lang mogelijk doorvaren en we gaan kijken dat we dat hersteld krijgen. Ja. Is dan jammer genoeg niet gelukt. En zijn we geland in Polen in Janin. Dus ja, na 750 kilometer, heel jammer, want we lagen echt in de lijn voor mee te gaan voor de finale of toch de top 5 te halen.
0: Ja.
1: Wat dat dan jammer genoeg niet gelukt is en wat dat dan vrij zuur is. Ja,
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Blijft het dan hierbij of willen jullie het ooit nog eens proberen?
1: Ik heb altijd gezegd bij het vertrek in verschillende interviews van oké, dit staat op mijn bucketlist en dat wou ik eens eenmalig doen.
0: Ja.
1: Maar dankzij de support van mijn vrouw voornamelijk, ga ik toch volgend jaar terug proberen met te selecteren en terug een deelname doen.
0: Oké, okay. Samen met jouw co-piloot ook?
1: Terug samen met Geert, ja, uiteraard. Ja.
0: Oké, okay, dus jullie geven niet op en gaan het ondanks deze technische problemen het volgend jaar opnieuw proberen.
1: Uiteraard, ja.
0: Okay.
1: We hebben nu veel uit onze fouten geleerd, of pech geleerd, dus we gaan dat volgend jaar opnieuw doen en zeker proberen om beter te presteren.
0: Oké, dat wens ik jou toe. Want je hebt natuurlijk, je bent in de ballonsector actief, hè? Je hebt een eigen zaak, hè?
1: Ja, ik heb een bedrijf met een achttal warme luchtballons. Dus wij zijn heel actief hier in de regio. Met de ballons van veel mensen gaan die wel kennen. AJK, Maascontainers, Knapen. Dat zijn ballons die hier veel rondvaren. Dus wij zijn dagelijks, als het goed weer is, in de lucht te zien. Dat is eigenlijk onze job. Maar het gasballonvaren, dat is gewoon mijn passie. Dat is de kers op de taart.
0: Ja, oké. Okay. Dus goed, ja. Met die luchtballons, is dat enkel tijdens de zomer of kan dat het ganse jaar door?
1: Wel, in principe, theoretisch kan het ganse jaar door, maar het seizoen begint bij ons einde april en wij varen tot eind oktober.
0: Ja, en dus, jullie hebben wel behoorlijk wat werk, hoor ik zo.
1: Ja, wij hebben heel veel werk. Wij hebben ook heel veel. We proberen zoveel mogelijk boven de streek te varen hier en ook Noord- en Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Wij doen ons best voor zoveel mogelijk de lucht in te gaan. Morgen is het weer zover trouwens.
0: Oké, prima. Step in Balloons, hè, dat is de naam van jouw bedrijf.
1: Ja, klopt, correct.
0: Oké.
1: Dat is het.
0: Goed, Chris, dank je voor de uitleg. Jammer dat het dus technisch een beetje fout is gelopen, maar hopelijk een volgende keer beter en meer geluk. Dank je voor het gesprekje.
1: Dank je wel, Willy.
0: Goedenavond. Ja, dag. Dat was Chris Houtmeijers van Step in Balloons over hun Gordon Bennett race, het WK voor gasballons, zeg maar.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.

Nou, ze weten van geen ophouden. Let's go all the way, deden die van Sly Fox 40 jaar geleden. En overmorgen dan is het weer prijsuitreiking in Aarschot. Want dan worden in het gasthuis de Golden Lifetime Awards uitgereikt aan drie artiesten. Aan Sam Goris, Connie Neefs en Willem Vermanderen dit jaar. Er is ook een postume prijs voor Nicole Josie. Meer info trouwens op het gasthuis.be. En er wordt ook gevoetbald, een inhaalwedstrijd op Staaien tussen Sint-Truiden en Union. Overmorgen woensdag om 20:30. En de volgende madame wordt vandaag 56 jaar. Dat is Debbie Gibson. Ze was een kindsterretje in de 80's en scoorde met dit romantische Foolish Beat.

18. Vandaag wordt ze 56. Debbie Gibson was dat. En je hoorde inderdaad de Foolish Beat. 31 augustus, 52 jaar geleden, werden de zeezenders het zwijgen opgelegd. Veronica en Noordzee en Atlantis en alleen Mi Amigo en Caroline gingen door. En als fervent fan kan ik daar natuurlijk niet aan voorbij gaan. Dus je zal het komend uur nog wel wat horen aan de radiotunes. En om naar het nieuws van 7 te gaan, heb ik er alvast eentje mee. Deze van Percy Faith en de Grinchy Granola Suite.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Voetbalclub Crossing Vissenaken krijgt een definitieve toekomst op de plaats waar de club nu al gevestigd is. Op dit moment ligt een deel van de terreinen in Vissenaken zone vreemd. Ze zijn eigendom van de stad en die gaat het landbouwgebied omvormen naar recreatiegebied. Maar de toekomst van 400 spelers is daarmee wel verzekerd. Op 10 jaar tijd is het aantal studenten dat ook als zelfstandig ondernemer actief is in Limburg meer dan verdubbeld. Limburg telde eind vorig jaar 810 studentzelfstandigen. Dat is niet alleen een goede zaak, zegt u niet zo, maar ook het bewijs dat het speciale statuut dat daarvoor opgericht is zijn vruchten afwerpt. Wat opvalt is dat 2 op de 3 studerende ondernemers mannen zijn. Maar ook bij de vrouwen is het aantal de laatste 10 jaar wel met de helft toegenomen. Maar de vrouwen kunnen dus nog even een tandje bijsteken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
5: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
4: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
6: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
4: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is Kim Wilde. Het was haar eerste hit in 1981. The Kids in America. Dat is ook al 45 jaar geleden. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze laatste dag van augustus. Laatste dag van de zomervakantie. Want morgen dan gaan de schoolpoorten weer open. Zijn de boekentasjes klaar? De boterhamdozen gevuld en dergelijke meer? Ja, altijd heel wat werk en heel wat stress binnen de gezinnen. Zo neem ik aan. Goed, wij zorgen dan wel voor de nodige nostalgie. En daarvoor gaan we terug naar 31 augustus 1974.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8.

Ja, ondanks de plaat van Peter Koelewijn en zijn Rockets was de Nederlandse minister van Cultuur Van Doorn niet te vermurwen. En het was voorbij. Om 6 uur ging de zender uit, 31 augustus 1974. En 2 uur later ook voor Radio Noordzee.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Een mooie combinatie van punker Iggy Pop en Kate Pearson van de B-52's midden van de jaren 90. Dat was Candy. En het zebrafilmseizoen dat herneemt nu donderdag 3 september in de UGC-cinema's in Aarschot. En dat doen ze daar met de film Amroen 1945. Gaat over de 12-jarige Nanning die op de boerderij in de buurt werkt om zijn moeder te helpen het gezin te onderhouden. Maar de vijand is veel dichterbij dan hij had gedacht in de oorlogsperiode. Amroen 1945, donderdag dus in de UGC-cinema's in Aarschot. En nu aandacht voor Lady Diana Spencer. Ze kwam samen met haar toenmalige vriend Dodi El Fayed om het leven bij een verkeersongeval in een tunnel in Parijs. Dat gebeurde 31 augustus 1997. Lady Di was maar 36. En Sir Elton John die maakte een nieuwe versie van zijn Song Candle in the Wind die hij eerder had gemaakt over de dood van Marilyn Monroe. De herwerkte versie in 1997 werd een wereldsucces. Hier is de herwerkte uitvoering van Candle in the Wind.

29 jaar geleden alweer, hè? Sir Elton John met de Candle in the Wind bij het overlijden van Lady Diana Spencer.

De Shadows, ze komen geregeld langs hier bij Radio Demestad. Maar op een 31 augustus krijgt die natuurlijk altijd wel een andere betekenis. Rudy van Vlaanderen had het er vanmorgen ook al over. Atlantis van de Shadows. En dit is Madonna, the Queen of Pop.

derde studioalbum van Madonna dat 40 jaar geleden verscheen. Dat heette True Blue en daarop ook dit romantische Live to Tell. Het is weer kermis verderop in de week. In Waanrode is die nog aan de gang, want daar is er vanavond comedyavond. Maar donderdag begint de kermis in Bekkevoort, op Muggenberg kermis namelijk, in een feesttent langs de Tiense baan. Donderdagavond met een bingoavond, vrijdag een 90s en Nillies party en zaterdagmorgen kan je op pad voor de Muggenberg wandeling met afstanden tussen 5 en 22 kilometer. 'S Avonds is er een kaas- en wijnavond. Zondagochtend kan je dan weer deelnemen aan de Muggenberg jogging en vanaf 2 uur zijn er wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren. En 's avonds wordt de kermis afgerond met een optreden van de coverband Les Tourettes. Ja, dat is zeker een mooi programma van donderdag tot zondag, Muggenberg kermis. En nu naar de man die op 15 oktober naar de AFAS Dome komt voor zijn Roll with the Punches tour. Dat is natuurlijk Bryan Adams. Hier is hij met Somebody.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.

30 jaar geleden toen vertegenwoordigde ze de UK op het Songfestival, deze Gina G. Ooh-ah, just a little bit. En hou je van circus, dan ben je dit weekend op de Citadel van Diest welkom voor Cirque Gitan. Voor jong en minder jong zijn er opvoeringen. Vrijdag om 16 uur en zaterdag en zondag telkens om 12 uur. Alle info vind je op de website gitannekesvoor.be voor de liefhebbers. En nu naar Polenka, dat is 65 jaar oud. Dance, dance on, little girl.

En dat is wat een hulde aan de net bijna voorbije weerkundige zomer. Dat was Paco met Amor de Mis Amores. Zo, het zit er ongeveer op. Ik vertel toch dat het zondagfeest is op het Begijnhof in Diest. Eerst tussen 10 en 4 met een tweedehandse boekenmarkt en oude documenten. En dan s'avonds geven de laatste twee Begijnen een rondleiding in het Begijnhof om 6:30. En nadien zingt Diest onder begeleiding van Patrick Jacobs. Nadien is het Begijnhof bij kaarslicht. Dan komen 4000 kaarsjes verlicht. Het wordt echt wel feeriek, denk ik. Zondagavond in Diest.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaamse minister Hilde Krivits bracht onlangs een bezoek aan Diest in het kader van haar ronde door Vlaanderen. Op het stadhuis in Diest ging ze in gesprek met de stad over de uitdagingen waarmee lokale besturen geconfronteerd worden vandaag de dag. Tijdens het overleg legden burgemeester Klukkers en het Schepencollege vooral de krijtlijnen van het meerjarenplan 2026-2031 toe. Daarbij kwamen uiteraard de financiële druk op steden en gemeenten te staan, de veiligheid en de bestuurlijke handhaving aan bod. Het is duidelijk dat Hilde Krivits wil weten wat er speelt bij steden en gemeenten. En dan naar Sint-Truiden. Het groeiend aantal supporters van STVV zorgt op wedstrijddagen voor een toenemende parkeerdruk rond Staaien. Voor het vijfde seizoen op rij stijgt het aantal abonnementen met 15%. En dit seizoen komen er meer dan 1000 extra abonnees bij. STVV, Stad Sint-Truiden en de lokale politie nemen daarom extra maatregelen om wild parkeren tegen te gaan en bijkomende parkeermogelijkheden te creëren. Het is niet de bedoeling dat het een chaotische toestand wordt, zo zegt de politie. Naast sensibilisering zullen dus ook bijkomende parkeeroplossingen voorzien worden. De opvallendste maatregel is een nieuwe openbare en gratis parkeerzone langs de Zuid-Leeuwse Steenweg, vanaf de rotonde aan Staaien tot aan het kruispunt met de Wilderenlaan en de Galgenstraat.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
5: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
4: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelaissart in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september. In de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20:00. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw, wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Lodelaar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
4: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwisselmaanden, noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
3: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.

dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars.

0: jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken en alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
8: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om 14:30.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
4: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat die een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
3: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.